zal blij tot een eeuwigheid. Met ons handen in elkaar gevouwen, jouw woord aan mij, beloof jij trouw dat jij bij mij zal blij tot een eeuwigheid.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

die goud staat. Maar als jij bij die robot stopt, hou beurl aan de borden op, geld voor brood en zot. Doe achterdog zijn kop uitsteek, die staat ze ritme val. Op zoek naar melk in jenem, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders zonder tal. Maar jij stapt in die straat, oh maat, die mensen maak jou mal.

op vrij naar hoop. Waarvan is die aarden vol, dat die mond zo leeg loopt. En woorden waar die wijzes deel, wordt daar nog een kaart gespeeld, lang al je te veel. Bouw mieren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die tzotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: asylant, burger zit ons recht om van vrijheid van spraak. En, maar die vrijheid van spraak was op een convention page, waar ik ook een convention member is. So dit is niet, beide sporen, of dit was niet beide kant die platform van die partij die. Maar dit was een analyse geweest en mijn assessment rondom wat ik gezien heb, hoe die leer optree en van gedraagt rondom bije belangrijke punten of dingen in die partij. Ik heb dit voorbeeld gezien. Toen iemand daar op die page zei, maar jullie in die regions, jullie het ook onderlinge verschillen en jullie strijdbuien en zo aan. En toen zei ik, man, daar moet een reden wezen ook om ons strijd. Dat is zoals als je op die pad rijdt. Ja. Als dat niet pad rijdt, dan zal ons elkaar stampen. Nou, ons heeft niet structuren in plek. En omdat we die structuren in plek hebben, regeert die leer voor ons van de windhoek af, van de hoofdkantoor af. Dat betekent, als je dit definieert, is dit een dictatorschap. Wanneer die leer in Kipmans of in Malta hier of Orad in die dorp komt, het is zekere groepen met wie hij constant in contact is en naar wie hij gaat. Daar is die wijd en rule. En wanneer twee leden in die partij verschillen en hij net oorgeeft voor één, dan is dat favoritisme. Dan is dat ook een element van wanneer je voor hem zit, dan is het een bully tactiek. En dit is feite wat vanzelfsprekend is als je kijkt naar hoe die partij die afgelopen 8 jaar bestuurd wordt. En ik heb het genoemd op die page binnen in die partij wat eindelijk confidentiality moet ophouden.
1: Staan hier bij jou opmerkings wat je gemaakt hebt door die leiderschap?
0: Ik krijg geen woord terug niet. Want daar is niet een verandering niet. Dit is dezelfde omdat dit nou zaterdag gezien in die vergadering was daar één groep die kant en de andere groep die kant. En dit is hoe die vergadering beweeg
1: het. Het jy een rechtvaardige verhoor gehad voor jou skorsing, meneer Isaacs?
0: LPM heeft nooit een rechtvaardige stelsel nie. Zelfs die wat voor mij geskors was. En ons moet die verschil maken tussen skorsing en Engelse hulle suspension en expulsion. So ek is gesuspend. Wat betekent as jy gesuspend word, moet jy iewers gaan verhoor word. Daar is niks van daai nie. En even die mensen voor mij was suspend en dat was geen verhoor voor enige lid van die partij nie. So ek verwacht ook nie, ek sal verhoor word nie. Dit is wat een politieke speletjie om jou net in stand te krijgen, zodat jy nie met hulle op diezelfde platform kan sit nie.
1: Kan die verhouding tussen u en die partij herstel word?
0: My filosofie is dat verhoudings is nooit irreparabel. Dit is baie keer subjectief. Jy moet een self-reflectie net en jy moet erken al waar jy verkeerd is. Wanneer ek van my leer of leerskap meegedeel word en ernstig oortuig word dat ek verkeerd is, then I have the right to submit. En diezelfde moet gebeur met die andere. Dit is meer een persoonlijke ding. Herstel van verhouding is persoonlijk. Maar ons is ook een politieke vlak. So wanneer ons die politieke situatie meng met persoonlijke zaken, dan betekent dit dat mensen niet verhouding herstellen. Maar voor die beste wil van die partij en die mensen op de grond, wat opkijkt naar ons toe, moet ons verschillen in kan zetten. En op die politieke oortuiging concentreren om hier die project een succes te maken.

groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. NAMPOST, we deliver more.

0: het ook nog. Genoeg om enige iemand slapeloze nachten te gee. Wel, ten minste gaan jou slapeloze nachten nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Hunker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdag aande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

vir ons gemeenskapsuur waar ons natuurlik gesels oor dinge wat saak maak en 'n bietjie nuus gebeure, die weervoorspelling en dan natuurlik ook ons gemeenskapspersoonlikheid as ook die internasionale dag vir vandag, hoe dit ontstaan het en hoe dit gevier kan word. So bly asseblief ingeskakel. Ons het geluister na Droomsindroom met Toelaat. Natuurlijk met Bernice West ook en dan Willem Botha met Hallo My Hart. Volgende op ons lysie, Kit Darren se Lang Arm en Liefde, as ook Danny Smoke met Naam Weggegooi.

om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampo's takke gehoor te gee, aangesien die Nampo's stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang sal tydens 'n enkele

0: Dis twee op hartelijk by Femme Tekenestijd vir Jeugjournaal. Hartelijk goeiemiddag, baie welkom by ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans en een heerlijke dinsdag namiddag wat ons hier in die hoofstad ervaar. Ek hoop jy kan dieselfde sê, waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier tydens Jeugjournaal, net hier op hartelijk by Femme, alipad tot so net voor vier. Oudergewoonte is dit Nick Dames en Tenniel Morgan in jou geselskap. Middag Tenniel.
1: Goeiemiddag Nick, gaan het goed met jou vanmiddag?
0: Hallo beter as ons saam met ons Jeugjournaal luisteraars kan kuier. En ja, ons sien uit na wat alles vir ons hierdie dinsdag voorlee. Onder andere, kyk ons na Brokkie se jeugnies. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper.
1: En ons gaan ook gesels met meneer Loukie van privaatskool Maria Skoolhoof aan die skool, meneer Loukie Grobler.
0: Uitstekend, ons sien sommer uit daarna. Jy kan ook uitsien na jou top 3 om 3. As jy nog nie gaan stem het vir jou gunsteling op ons sosiale media nie, doen sommer nou so. Ons bring wekeliks vir jou 5 opties saam, splinternieuwe muziek in die muziekwereld en jy kan gaan stem vir wat een jy die graagste wil hoor. Later kyk ons ook na geleenthede en waar word het gons op sociale media, waarvoor as benig iets anders uitkom die wijse woorde van David Wilkerson, ons aanhaling vir vandag.
1: Liefde is nie net iets wat jy voel nie, dit is iets wat jy doen.
0: Eva Max saam met BR Mates Energy.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Dit was muziek daar deur Vierwerke met Hemel op Aarde. Alan Jackson met Papa Top, 12.5 minute oor 4. Ons verwelkom u op hierdie 16de Junie hier op Hartklop FM. Die program Jaila met in my geselskap Sharifa en ook Alistair Baron wat ouder gewoonte gereed staan met die Namibiese sportsake, die internasionale sportsake sowel as die nuusboeftrekke en ook hoe verklaar jy dit? Word tyd vinniger naarmate ons ouer word? Dit is wat vandag vir ons verklaar gaan word. Weer eens, hartelijk goeiemiddag en baie, baie welkom. Rieke Snel en sy kunstenaarsvriende met harde kole.
1: Dis hier reken jou kleren, dis kant middernacht.

sal word nie, maar ook beklemtoon dat elke saak op sy meriete ondersoek moet word voordat oordeel geveld word. Die voorval dien as nog herinnering aan hoe vinnig moderne sportgebeure

0: areas van Gerritura en Kommersdal. Verkeerslichten van NJS Pieten en Jimbapad in Heerpoortstraat Flikker op Rooi. Verkeerslichten van NJS Pieten en Jimbapad in Rensburgerstraat Flikker op Rooi. Verkeerslichten van NJS Pieten en Jimbapad in Alver naar de Bier Hoofdweg Flikker op Rooi. En we zullen die padwerken op Strijdjes toe in de westelijke voorsteden. En die Madikizela Mandela pad, die gedeelte tussen Moses Karoopstraat en Brugstraat onder constructie. Wordt er wat aangeraamd voor slechte investeringen in die areas. We zullen de padwerken toe in de westelijke voorsteden. Met Chichistraat en Kingsleypad in de richting van NJS Pieten en Jemba pad is gesluit. Dan we zullen van de oostelijke voorsteden toe. Die areas van Sagerkern en Stad Zuid. Alle verkeersmiddelen functioneren normaal in de oostelijke voorsteden. Maar zo is padwerken op structies toe. En wees een pad en oude pad is onder constructie. Moet er wat aangeslechter te verteren in die area. En we zullen zo'n padleving toe in de oostelijke voorsteden. De afrit van oude pad naar Mandoem en de Mofai Orelen is gesleept. De Sienestraat is aan beide kanten gesleept, weer constructie. De westelijke waarbij pad en Bernkansel pas gesleept, weer constructie. Geen ongelukken of verder obstructies die in die tijd op aangemeld niet. En die met enig ongelukken of obstructies is. Contactgerecht de Wonderse Staatspolitie is volgende tolvrijnummer 061-302-302. Bedankt, Schrijver. Dat is al van mijn kant af.
1: Bedankt, constabele. Aangename aan voor jouw verder toegewens.
0: Bedankt, Schrijver. En tot ziens.
1: Goed gaan, tot ziens.
2: Constabel Romano Boer van die verkeersafdeling hier in die hoofdstad. Dit is so 21 minuten oor 5. Nou, wat hulle nou verder aandui rondom die muskiete is dat die bloedgroep nie werklik saak maak nie. Verskeie gewilde teorieë oor muskiete word nie wetenskaplik bevestig nie. Die idee dat muskiete sekere bloedgroepe verkies het volgens maar geen sterk wetenskaplike grondslag nie. Daar was wel studies, maar dit is slegs baie klein groepe mense ingesluit het hy gesê. Hy voeg by dat daar ook geen bewese verband is met vel, oog of haarkleur nie. Liggaamsreuk speel echter een groot rol. Volgens hom produceer die menselijke microbiota, die micro-organismes wat op die vel leef, een unieke mengsel van molekules wat muskiete meer of minder aantrekkelijk vind. Navorsing wys dat mense tussen 300 en 1000 verskillende reukverbindings afskei, maar wetenskaplikes begin nou eers verstaan watter daarvan muskiete die meeste lok. In 'n onlangse studie het Ignel en sy span 42 vroue aan muskiete blootgestel wat onder meer geel koors versprei om te bepaal wie die muskiete verkies. Die navorsers het 27 spesifieke reukverbindings geïdentifiseer wat muskiete kan waarneem. Die vroue wat die meeste gebyt is, onder wie swanger vroue in hul tweede trimester, het groot hoeveelhede van 'n bepaalde verbinding afgeskei wat ontstaan wanneer die velolie sebum afbreek. Dit is verstommend hoe sensitief muskiete hiervoor is, het hy gesê. Verskeie studies het ook bevind dat bier mense aantrekkeliker vir muskiete maak. Dit verhoog liggaamstemperatuur, verander velreuke en laat mense meer koolstofdioksied uitasem. In 'n studie in Burkina Faso het vrywilligers op een geleentheid bier gedrink en op 'n ander water, waarna navorsers die reaksie van muskiete vergelyk het. Nou die Anopheles muskiet wat malaria kan versprei is duidelik meer deur die bierdrinkers aangetrek. 'N Nederlandse studie uit 2023, waaraan 465 vrywilligers deelgeneem het, het bevind dat mense wat binne die voorafgaande 24 uur bier gedrink het, 1,35 keer meer aantreklik vir muskiete was. Die vraag waarom muskiete sekere mense verkies, raak al hoe belangriker na mate klimaatsverandering die gebiede uitbrei waar muskiete kan oorleef. Die tiermuskiet wat die chikungunya virus kan versprei, kom reeds in nuwe streke voor. Verlede jaar is chikungunya vir die eerste keer tot in Frankryk se Elsa-streek vrylik uitgespreek aangemeld. Al hoe meer mense word aan hierdie risiko blootgestel, word daar gesê. Dis nou onder die opskrifie. Navorsing wys waarom muskiete sekere mense verkies. Nou, jy kan ook ingeskakel bly vir hoe verklaar jy dit? Word tyd vinniger na mate ons ouer word? Jy dink jy ken sokker? Kan u ons vertel wat onkant beteken? Want as u kan, moet u aan die MTC ondersteunersbeker deelneem om daagliks vasvra te speel en u deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse waar

onder een van vier splinternuwe Jetua Dashing Deluxe sportnutsvoertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel sterretjie 111 sterretjie 9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Junie. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.

0: net hier op die plaas. Ons het met waterprobleme. Ons weet nie meer wat om te doen. Ons vergaan, ons vergaan. Maar ons stem, elke 15 jaar dan moet ons stemmen gaan geven. Ons is een mooi moe. Ons wil nog beginnen om op te staan. Dus hoe kom ons praat dat die hele Namibia kan horen. En ons probleem ook weet dat ons ook een probleem zit. Paie dankie dat iemand mee geïnteresseerd. Paie dankie. En paie dankie voor Namibia zijn mensen. Wat aan ons, wat voor mij geïnteresseerd. Die zeer wat ik op mijn hart draag. Voor hier die klein plek is een gemeenschap van volgen ons. Dankie. Dankie, goeienacht.
1: Baie dankie dat u geskakel het.
0: Dankie mevrouw, dankie.
1: Goed gaan, tot ziens. Dis 10 minute oor 6, die volgende luisteraar vra, ek voel 7 sitplek voertuie moet ook gereguleer word. Die brandstof het vir almal duur geword, hulle kan nie alleen hul pryse verhoog nie, ons almal wil lewe, NAPTA moet ook vir hulle reguleer. Ja, jy maak 'n geldige punt. Dit is die 7 versoek wat gerig word dat die 7 sitplek voertuie ook gereguleer word. As jy wil skakel 291-2007 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061. Sê jou sê goeiemiddag.
2: Hallo, middag, mevrouw Khalifa Swart.
1: Ja?
2: Hallo, kan my hoor?
1: Jy kan maar gesels.
2: Oké, okay, jy is een programma van die COC.
1: Mhm.
2: Oké, okay, Khalifa, man. Long time ago I meet you. Oké, okay, kom ons praat voor me. Khalifa, ek het twee point of order. Eerste point, ek wil praat hier in die minister of transport. Ek denk dat sy naam is Nekundi. Kom ons praat hier die part van die tussen na Arandes na Usako. Die part is via screen funny body, it's right funny body. Asirori and clean kariki as a clay makar. Yiri clean kariki, I can diki krondo. When the rori is muskuro, then it's here but a screen. Iri minister, I say war of government, I say war, you must be in a four hand they are of anal dah, yar and yar, you must can die. Here but they must bow on the road mark when they die part is too small by a kring and the other point a part from the municipality from the Caribbean a get you municipality from Caribbean of cancer a get you water work what the municipality from the Caribbean water work is done. Tarifa hiri purek van karibi des baya baya fail. Ek praat van die dorp af. Hiri dorp van karibi des is too small, just a little bit. More small, small. Maar ek het gesien altijd hier in die dorp dat logiki van die municipality en baki van die municipality en groot rolie van die fail goede reloop met die straat van die dorp af of lokasie ook. Maar van die dorp tot lokasie. Die plek is baie veel, Khalifa Swarte. En die gras is bij die dorpen, bij die straten. Ons ook op baie gras. En die plastic, en die botel, en zo on, en zo on, en zo on. Dit is baie, baie veel. Als je zo doet, als je daar moet sparen, zo werk. Je moet net die campagne van die municipality van die Caribbean moet afbreken. Dan ons garantieer dat hierdie twee dorp Karibiti en Usakos, hierdie twee dorp is, dit help nie. Of mense wat kan volunteer, dat kan mense plastic goede optel en gras skoffer is bietjie beter. Dan die municipality by Karibiti en Usakos, jy kan maar weggooi, afbreek, normaal. Hier twee dorp municipality of town council. Dit wat dit help nie. En ek kry net vir net Khalifa Swart.
1: Baie dankie. Kom ons hoor wat sê van die ander luisteraars.
2: Dankie Bokkie, baie dankie en welkom.
1: Goed gaan, dankie, tot ziens. Is weer in 0 minute oor 6291207 of 291208. Kode in die hoofstad is 06 en die tijd is besig om aan te stap na 15 minuut oor 6. Jy kan ingeskakel bly vir

0: Goeiemôre, meneer Kruidenier. Hoe gaan het nog met jou?
1: Nie te sleg nie, dankie. En wat kan ek doen vir jou?
0: En my suiker, meel en koffie.
1: Ja, daar's seker nog iets meer?
0: Nee, niks meer nie, dankie.

0: meneer Slachter, hoe gaat het toch met jou?
1: Nee, niet te slecht, niet dochtertje. En wat kan ik doen vandaag voor jou?
0: En mijn rubbiekies, zijn boerenwoers. Meneer zal zeker rooi.
1: Ja, ik kan. Jelle is zeker van plan om buiten...

Mandoza met hierdie ouwe, maar definitief nog steeds een gouwe Nkalalakla. En goeienavond en baie welkom by ons Hart van Afrika program, waar ons na die klanke van Afrika luister en na jou te bring tot net voor 9 vanavond. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om in jou geselskap te wees. En vanavond se program toet ons so ek so bykie julle algemene kennis tydens ons vasvraag stryd vanaf 7:30 tot en met 8:00. Later speel daar lekker Afrika klanke tot net voor 9:00, wanneer jy reg kan staan vir die regstreekse kommentaar deur Gert Vermeulen tydens die volgende 2026 sokker wereldbeker wedstryd. Vanaand kom Frankryk en Senegal teen mekaar te staan. Daarvoor en vanaf vele meer kan jy ingeskakel bly net hier op Hardklop FM. Maar nou luister ons eers na lekker Afrika klanke wat ons gaan bring tot en met ons vasvraagstryd om 7:30. Hier is ons Chris Brown en DeVito met Sensational. Jy kan ook uitsing na Josie's Net, I'll Be There.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

ja, spanne daar bezig om mekaar sy blad te skit en dies meer en hulle gaan nou gereed maak vir die afskop net so te loops die top puntemakers en, van alle tye en die wereldbeker is dan Miroslav Klose en Zilf Boan met 16 met Ronaldo tweede met 15 Bert Müller 14 Just Fontaine met 13 en Lionel Messi ook met 13 afskop so pas hanteer, dit is Frankrijk wat van rechts voor die hoofpaviljoen speel naar die linkerkant Frankrijk dus links van naar rechts, die bal daar uitgeskop in die diskant van die veld, hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld, en die ingooi gaan hanteer word deur die span van Senegal. Hy gaan die bal nou ingooi, so kort ingooi hier in die middel van hulle gebied, is nou Senegal afgeneem deur Frankrijk, een skop op boog, skopie daar naar die oorkant van die veld, toe dan weer een wille skop deur Senegal om daar uit die gevaarzone te kom. Bal onderskep deur Frankrijk, Frankrijk net so een paar meter daarmee gewen, maar die bal afgestaan in die proces, hier op die middellijn rond. Senegal bal besit, oorkant van die veld, daar ten die oorkantste kantlijn. Bal teruggespeel. Mbappe en Dembele hier in die centrale deel van die veld. Hulle probeer daar aanval loods, maar die bal is in die besit van Senegal. Senegal geleentheid hier aan die rechterkant van die veld, geen middelveld toe. Nou Senegal, middel van die veld, deur kruis aangee, oorkant van die veld nou. Wat kan hulle met hom maak? Hier is een geleentheid vir Senegal. Kort aangeekie, net buiten kan die kwart gebied en net buiten kan die strafgebied, liefers. En een boogskopje daar gaan verloren oor die doodlijn. Goeie poging daar niet te min. Senegal wat daar geleentheid gehad het om een goeie aanval te loods. Hulle het inderdaad daarmee geslaag. Daar die poging daar na die doelhok toe. Kruis aangee eindelijk was daar van die voet van Diouf van Senegal af. Maar Frankrijk wat tussen beide getreed en kop by gekry. Dit is dan een hoekskop wat hanteer word deur Senegal. Hoofpaviljoen kant van die veld. Paar mannen wat mekaar hier rondskit, dis die doelwachter en die skeidsrechter waarskief om. Hy skit hier in een van die verdedigers, wat dan, hy is daar allemaal bezig om met mekaar te praat en vir die skeidsrechter vertel van Iran, hoe hy die wedstrijd moet hanteer. Maar, ja, het is hoekskop, niet te min. Wat sal gebeur? Eerste geleentheid van hierdie wedstrijd, werklike geleentheid. En kom ons kyk wat hulle met hierdie hoekskop kan doen. Nou is Koppie deur Senegal hanteer, kortskoppie hier van die diskantse kantlijn af. As hy net aangegees, voet bygekry deur Frankrijk, hy spat los. Daar is daar die doelwachter ook, wat 'n bietjie seer gekry, daar ergens in die proces met al die gestampery om mekaar. Moontlik daar, ja, hulle het op sy voet getrap en hy is toe onmiddellik grond toe. Een van die aanvallende spelers wat daar op sy voet getrap het, hy gaan dadelik grond toe. Die doelwachter gryp daar aan sy voet vas. Maar nou ja, niks ernstigs nie, dit is Frankrijk waar dan daaruit hulle gebied uit beweeg. Starig beweeg hulle uit hulle gebied uit, aangee daar naar die oorkant van die veld toe. Toets so bietjie die water. Kruis aangee weer dis kant van die veld toe. Frankrijk natuurlijk donkerblauw hemde en Senegal met die wit hemde. Groen broekies van Senegal, Frankrijk wit broeke. En die bal nou verskuif daar, spel verskuif daar naar die oorkant van die veld toe. Frankrijk die bal middelveld toe in hulle gebied, diep in hulle gebied. Senegal is een bietjie terugstaan en wacht vir die bal om voorin toe te kom. Dan een kruis aangeer deur Frankrijk. Dit is Senegal's, daar begin Senegal nou voorin toe kom, probeer balbesit afneem. Nie daar aangeslaag nie, kruis aangeer, oorkant van die veld. Ernst nou in die spel van Frankrijk, daar word balbesit afgeneem. Dit lyk mys net tydelik, Frankrijk een lang aangeer, middelveld.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.